liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag ook weer een heel erg rustige dag. Die kan wat grijzer starten. Er kan wat meer nevel en mist hangen vanochtend vroeg. Maar dat lost dan weer op. En dat gaat dan weer leiden tot een mooie, rustige dag met temperaturen die gemakkelijk weer ergens vooraan die 20 graden gaan bivakeren. Weinig wind, rustige omstandigheden, veel zon. Misschien iets meer wolken gaandeweg de dag. Maar laat ons zeggen dat die zon nog altijd de eerste en de grote viool speelt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Dit is VBR

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
1: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag ook weer een heel erg rustige dag. Die kan wat grijzer starten. Er kan wat meer nevel en mist hangen vanochtend vroeg. Maar dat lost dan weer op. En dat gaat dan weer leiden tot een mooie, rustige dag met temperaturen die gemakkelijk weer ergens vooraan die 20 graden gaan bivakeren. Weinig wind, rustige omstandigheden, veel zon. Misschien iets meer wolken gaandeweg de dag, maar laat ons zeggen dat die zon nog altijd de eerste en de grote viool speelt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen in my life.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: Op zijn zondags met Rudy Meins.

0: alleen.
1: Ja, we zeggen ondertussen wel vaarwel aan de maand september en we zitten al volop in oktober, vandaag de vierde. En een hele fijne zondag gewenst. Je luistert VWRO op deze vroege zondagmorgen. Wij maken vanuit Studio 5 een nieuwe aflevering van het retro-programma Op z'n Zondags met hits uit Vlaanderen en Nederland vanaf 1950 tot 1989. Straks krijg je Erik Marijsen nog eens te horen met het verhaal over Playa de Aro, een van zijn singeltjes. En de Vlaamse top 10 is vandaag die van 14 oktober 1972. Maar zoals altijd beginnen we ook vandaag op deze zondag met iets lekkers van toen. Dat trouwens nog altijd bestaat.
2: Mam, de kinderen komen zo. Leg jij wat lekkers klaar? Een Milky Way? Ja, en voor ons ook.
3: Milky Way. Luchtige chocolademousse met veel lekkere chocolade.
2: Daar zul je ze hebben.
4: Milky Way is licht en luchtig. Dat kan er altijd tussendoor.
5: Op z'n zondags. Nostalgie op VBRO.

0: Een troubadour uit de Westhoek. Graag gehoord dit liedje bij ons hier bij VBRO. Johan van den Bergen. In 85 nam hij de krekel en de mier op. En dat gaat een beetje over werken en luieren. En de begroting is ondertussen rond. Destijds ging het ook al niet makkelijk toen VDB de premier was. Luister maar.
1: De inspanning van de regering moet de inspanning van allen zijn. Want het doel en het belang van de regering is het doel en het belang van iedereen. Het zal niet gemakkelijk zijn. Niets is gemakkelijk vandaag. Er zal geen enkel misbruik van macht zijn. Dat weet toch iedereen in dit land.
2: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.

Misschien luister je vanuit bed op deze vroege zondagmorgen. Kan best ook gezellig zijn. Laat ook maar de koffie aanschuiven. En Een jongen naar mijn zin was een liedje van Norma Hendy, opgenomen in 1973. O ja, en nu het kleinste kamertje van het huis. Daar hoort iedereen wel eens te zijn.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag ook weer een heel erg rustige dag. Die kan wat grijzer starten, er kan wat meer nevel en mist hangen vanochtend vroeg, maar dat lost dan weer op en dat gaat dan weer leiden tot een mooie, rustige dag met temperaturen die gemakkelijk weer ergens vooraan die 20 graden gaan bivakeren. Weinig wind, rustige omstandigheden, veel zon, misschien iets meer wolken gaandeweg de dag, maar laat ons zeggen dat die zon nog altijd de eerste en de grote viool speelt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Dit is VBRO.
9: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Een bijzonder vriendelijk man die ik vaak heb ontmoet. En ja, hij is er ook al een aantal jaar niet meer. Jules Cabas. In 85 zong hij Kaka Gulleki. Of toch iets in die richting. We gaan eens ver terug in de tijd, naar 79. Mies Bouwman was uiteraard een van de stemmen en gezichten van de Nederlandse televisie. En een van de Vlaamse gezichten die vaak in Nederland vertoefde voor opnames was Jo de Meijeren uit het Gentse. Het dagboek van een herdershond werd gedraaid in 1979 en Mies Bouwman interviewde toen Jo de Meijeren.
1: Hoe bevalt het je in Nederland, Jo?
2: Uitstekend.
1: Wat hangt je daar de keel uit? Ik wil eventjes eerlijk zijn, want er moet iets zijn wat je van ons niet leuk vindt.
2: Op artistiek vlak niks.
1: Nee.
2: Ik vind het alleen jammer dat ik daar een beetje als een student hok op een flat in Amsterdam. Na mijn werk thuis kom en het blijft toch een beetje eenzaam. Ja. Ik heb enorm veel werk in Nederland, maar ik zit in een overgangsstadium. Mijn vrouw en kinderen zitten in Vlaanderen. Ik kom naar huis als ik vrij ben. Maar ik ben toch altijd blij als het vrijdag is. En dan kom ik als een student, een internaatstudent, blij naar huis.
1: Voel je je gastarbeider bij ons?
2: Nee, want ik ben er thuis.
1: Word je er geaccepteerd?
2: 100%.
3: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.

0: Nog niet zo lang geleden overleden, deze Leen Persijn. En ik heb het altijd gedaan. Je luistert VBRO op deze zondag 4 oktober. We gaan inderdaad lekker nostalgisch doen. We gaan naar de hitparade van 14 oktober 1972.
1: Formidabel zeg!
0: Op nummer 10 stond toen Margrietje, de rozen zullen bloeien van Louis Neefs. En op 9, Vaarwel van Salem Segers. Jimmy Frey stond op 8 met Blijf bij mij de hele nacht. En Jazzemina, een plaat die je nog regelmatig hoort bij VBRO, van Joe Harris stond op 7. Marva, In je armen is het altijd zomer, was een terugblik op de zomer van 72. Ze stond ermee op nummer 6. En de Zomersproetjes, ook zo'n zomerliedje van toen, Rocco Granata, die stond op 5. En op 4, Wiltura, Bid voor mij.

Wiltura op 4 met Bid voor mij. En Paul Severs had Rozen voor je mee. Dat had hij al in 72 en stond ermee op de nummer 3. Toen op 14 oktober 1972. Op nummer 2 stond Jong Zo Jong van John Horton. En wie bereikte bovenaan de hitparade van 1972, de 14e oktober van dat jaar? Dat was Willy Sommers, met een kleine foto.

0: zo zaten we nog eens in het Songfestival van 1977 met de Nederlandse inzending toen Hedy Lester en de malle molen van het leven. Paus Leo bezocht Frankrijk 4 dagen lang, dat was een groot succes. En een van zijn voorgangers die werd verkozen in 1963, Paus Paulus VI.
1: Nu wordt de rood zeer duidelijk wit. Een witte wolk die tegen die blauwe hemel van Rome opstijgt, want het is hier een schitterend weer. Wij zitten hier echt warm boven op de kolonnade van Bernini op het Sint-Pietersplein. Dus dames en heren, dan zou het geen lang conclaaf geweest zijn. Na 5 stemmingen zou er dus een nieuwe paus gekozen zijn. Nu wordt het ongetwijfeld wit. Nu is de kleur duidelijk wit. De kerk heeft een nieuwe paus, een nieuwe opperherder.
2: Habemus Papam. Sante Romane Ecclesiae, Cardinale Montini. Visibi nomen imposuit Paulum Festum.
3: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.
4: Een dag heeft zij met vierde hand dit boompje hier als twijg geplant. Wat was het klein. Ik vond het maar een gekke daad, omdat ik lachte werd ze kwaad.

werk je stuk, ze schrok ervan. Ik deed toen maar wat boos en stug, maar het was niet echt, dat zag ze vlug. Nou ja, en dan heeft ze voor mij wat moois gekocht, waarmee ze om pardon verzocht, als moest dat zo. Ze kon weemoedig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Op zijn zondags met Rudy Meins.

0: Voor de fans van Anne Michel, wacht maar tot morgen. Een liedje uit 1972. Zeer goedemorgen, welkom bij ons. We hebben straks Erik Marijsen die nog eens vertelt over een van die liedjes die hij maakte in de jaren 70 in de tijd van Radio Mi Amigo. Ik heb ook nog reclamespotjes van Mi Amigo voor je. En uiteraard is er ook nog heel wat muziek van onder meer Johan Verminnen, Jeff van Uitsel, Jules de Korte en Louis Neefs. Maar eerst UFO's. Ja, ze werden al gezien in 1973 boven Vlaanderen.
1: Prangende vraag. Wordt Vlaanderen bespied door buitenaardse wezens aan boord van vliegende borden? Op Allerheiligendag zag het echtpaar Elbers uit Halle boven de Brabantse gemeente Beert UFO's.
2: Hoe en wat zagen zij?
3: Rooske hier, mijn vrouw, die is in verwachting en wij wandelden dus, het was mooi weer. En met het fotoapparaat hier enkele opnames maken.
4: Wat hebt u gezien, hè?
5: Ik zag ineens daar, hè. Ik zag daar ineens iets glinsteren boven de toren van de kerk daar, hè. Ja. Maar ik zeg, ja, dat is een glinstering en ik heb met mijn ogen gepinkt. En dan was het plotseling weg. Ik zeg, ja, ik heb me vergist. En dan een paar seconden later kijk ik toevallig naar ginder.
3: Boven die hoeve dan, hè?
5: En toen zat het boven de hoeve.
3: Ja, hij zat boven die hoeve. Ik heb hem genomen. Dan is hij verdwenen. Is hij teruggekomen boven de kerk. Heb ik opnieuw geprobeerd hem te nemen, maar het was overbelicht daar.
4: Hoe zag het puif er eigenlijk uit?
3: Je kunt het moeilijk zeggen, meneer Van Balen. Hoe was dat, Roos?
4: Ja, geen
3: was...
4: venstertjes of niks? Geen...
5: Nee, er was zonneschijn. Hè? En het glinsterde zo, dat zo een witte glinstering. Zo. Maar het was helemaal geen vliegtuig, want een vliegtuig is grijzer. Zo, hè? En trouwens, het hing stil.
4: Welke kleur had het precies?
3: Het was zo, ja, je kunt dat niet zeggen, hè, in de lucht. Het was zo eigenlijk een schotel, was het. Hè?

0: muzikale duizendpoot Louis Neefs, ook sterk in andere talen, want hij zong in diverse talen zijn liedjes die we allemaal kennen. Dit was de Italiaanse versie van het Eurovisie Songfestival lied in 69 en Jennifer Jennings. En nu terug naar het VWRO-archief. Daar vond ik dit. Radioplezier.
1: Radio Uilenspiegel presenteert de uitzending voor de juniors.
0: Rudy Meins duikt in het radioarchief.
2: Sinds vanmiddag is een nieuwe piratenzender, Radio Atlantis, in de lucht.
0: Radioplezier bij VBRO.
3: Ziezo, beste vrienden. En meteen zitten we weer al in een nieuw programma.
4: U luistert naar de VBRO, de onafhankelijke Brugse radioomroep.
5: Norbert.

0: Heel fijn om terug te horen, dit ouwertje van Johan Verminne in 78 opgenomen en als mijn gitaar me helpt. Gitaar speelde ze niet, bij mij weten toch, Marva, daarover heb ik het. En Marva, die begon haar carrière in 1961, heel erg pril op de Vlaamse televisie.
1: Onze voorlaatste kandidaat, en ditmaal een kind van de zee. Ze is geboren en woont te Blankenbergen, treedt reeds enkele jaren op, doet het zeer goed. Marva. Goedenavond, Marva. Ik heb horen zeggen dat u ook al in een koor bent opgetreden vroeger. Is dat zo?
2: Ja, meneer, maar dat is heel lang geleden.
1: Heel lang geleden.
2: Ik ben daarmee begonnen, ja. Ik was nog maar 12 jaar. En ik ben daar begonnen als soprano.
1: En
2: maar nu
1: waar
2: absoluut
1: was dat?
2: Geen soprano meer, hoor.
1: Dat was in België dan?
2: Dat was in Brugge. Het Brugse Madrigalenkoor zelfs onder leiding van Niel Merverdin.
1: En u hebt dan overgeschakeld naar het,
2: het
1: lichte lied.
2: Het lichte lied.
1: En vanavond zingt u een cha-cha?
2: Een Franse cha-cha, ja. L'Olivier.
1: L'Olivier.
2: Ja.
1: Het is het Latijnse ritme.
2: Ja, maar een klein beetje vertraagd. Niet zo heel veel.
1: Vertraagd, niet zo heel veel.
2: Meer aangepast aan het Franse stijl in feite.
1: Ja. Wij luisteren naar L'Olivier. Ja.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag ook weer een heel erg rustige dag. Die kan wat grijzer starten. Er kan wat meer nevel en mist hangen vanochtend vroeg. Maar dat lost dan weer op. En dat gaat dan weer leiden tot een mooie, rustige dag met temperaturen die gemakkelijk weer ergens vooraan die 20 graden gaan bivakeren. Weinig wind, rustige omstandigheden, veel zon. Misschien iets meer wolken gaandeweg de dag. Maar laat ons zeggen dat die zon nog altijd de eerste en de grote viool speelt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Twee verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Dit is VBRO.
6: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: De zomer is voorbij en denk je nog aan mij? Ronnie Tober was dit met Petite Moi Demoiselle. En daarmee is het laatste half uurtje voor deze eerste aflevering van Op Z'n Zondag voor de maand oktober alweer begonnen. Straks Erik Marijsen over Playa de Aro. En nu je toch een beetje in de sfeer van Mi Amigo zit, hè?
1: Lekker zeg.
2: Ja, dat is combi-snack van Californië. Een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en vulling. Twee smaken, pikante kaas en kruidige paté. Zo klaar.
1: Oh ja?
2: Ideaal voor feestjes of voor bij de tv. Ik heb altijd combi-snack in huis.
1: Lijkt wel of je reclame maakt.
2: Oh, voor combi-snack van Californië. Graag gedaan.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: was altijd even wachten op dat belletje op het einde van het nummer. En zo zaten we nog eens in het Songfestival vandaag. Met Teach-In in 75 het winnend nummer en Dinge Dong. En wat ook een winnend nummer was voor Erik Marijse, dat was Playa de Aro. Zo zaten we helemaal in de sfeer van Radio Mi Amigo vanuit Spanje.
1: Wel, inderdaad. Ik heb dat liedje gemaakt speciaal voor de baas van Playa de Aro. Dat was Sylvain Tak.
0: Ja.
1: Ik ben in de jaren 74, 75 verschillende keer naar Playa de Aro geweest. Dat is Spanje. Om de goedendag te zeggen aan Sylvain. Om een artikel te maken, over te schrijven over Playa de Aro. Ik vond dat natuurlijk zeer interessant.
0: Ja.
1: En op een bepaald moment zegt Sylvain tegen mij, je moet eens een liedje maken over Playa de Aro. Maar ik zeg, Sylvain, ik zing toen niet meer op de maand. Hè. Ja. Dat was in 75. Ik zeg, Sylvain, moet ik nog een liedje maken over Playa de Aro? Ik zeg, probeer ik zeggen. Ja. Moet ik het doen? Maar dat dan veel spelen. Ik zeg, maar zien. Dus ik kom terug thuis in Vlaanderen. Ik zeg, ga ik proberen een liedje te maken? Ik zeg tegen Jas, met een vaste muzikant eigenlijk, die liedjes schrijft. Ik zeg, mag ik een Spaans melodietje? En ik ben bij schrijven en inderdaad, dat is gelukt. We hebben dat opgenomen. Ik heb dat toen aan Sylvain laten doen. Hij zegt, fantastisch, we gaan dat doen. We gaan daar dikker spelen. Dus dat wij eigenlijk op aangeven van Sylvain Tak dat ik hem ook speciaal voor Playa de Aro. En dat is dan dikwijls gespeeld geweest. En waarschijnlijk ook in de hitparade gestond.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dus de Spaanse versie opgenomen.
0: Oh ja.
1: Er is een plaat gekomen met de A-kant Nederlandstalig. De B-kant in het Spaans. Ik heb dan een Spanjaard dat laten vertalen in het Spaans. De titel blijft hetzelfde, Playa de Aro. Mm-hmm.
0: Ja. Voor alle mensen die niet zouden weten wie Sylvain Tak was. Dat was de grote baas
1: dat
0: van de Radio Mi Amigo.
1: Dus dat was de man die producer was van de Paul Severs. Dat is een eigen plaatfirma. Je had een eigen studio.
0: Mm-hmm.
1: Een eigen radio. En eerst was ze begonnen in België. Is dan moeten vluchten naar Spanje. En daarmee ben ik naar Spanje. Je had de villa in Playa de Aro.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben daar bij Abdekens op bezoek geweest. Dus dat was toen dat natuurlijk zei, je moet eens een plaatje maken over Playa de Aro. Ja.
0: Hoe was de sfeer daar in Playa de Aro ten tijde van Mi Amigo?
1: Dat was inderdaad zeer fantastisch. Die jongens, dat waren wel jonge gasten. Die vonden het natuurlijk formidabel in Spanje kunnen wonen. In Playa de Aro staat er een villaatje waar ze woonden. De studio's waren er ook, dus dat was fantastisch. En vooral, er was ook een winkel in Playa de Aro, waar dat al de fans naartoe komen. Dat was alle dagen vol een bakje. Al die Vlamingen kwamen naar Playa de Aro, moesten allemaal naar de studio's komen, moesten allemaal naar de winkel komen, souvenirs meedoen van Playa de Aro. Dat was een fantastische sfeer. En ook die gasten, dat was allemaal bijvoorbeeld Stan Hagen, dat liep erom. Dat was voor mij dan een leven van die man. Hè.
0: Ja.
1: Dus ik ben er dikwijls op bezoek geweest, interviews gedaan op de radio, die show.
0: Ja, was de burgemeester van Playa de Aro blij daarmee?
1: Die was zeer gelukkig, want ik was goed bevriend. En ik ben trouwens nog door de burgemeester ereburger geworden van Playa de Aro.
0: Kijk eens aan.
1: Daardoor ontvangen geweest op stadhuis, met een heleboel fans. We zijn toen ontvangen geweest op een stadhuis. Ik heb een beeldje gekregen, een klein beeldje zo van Playa de Aro. Ik ben dikwijls door de burgemeester, die had een eigen hotel. Je had er zelfs drie. Ben ik eens een hele week geïnviteerd geweest in Playa de Aro. Op hotel. In zijn eigen hotel. Dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Dus ik heb heel veel goede souvenirs. Zelfs Sylvain Tak, die het Mi Amigo heeft opgericht. En die ik zeer goed gekend heb. Nadien ook nog in België. Is al gestorven. Ja. Die ligt nu begraven in Oudenburg. Maar dus het verhaal Playa de Aro is van mij van het begin tot het einde eigenlijk. Zeer goede souvenir. Hè?

Danny Fabri met Zeg nu ja en geen nee, 1974. En onze aflevering voor vandaag, voor deze 4e oktober, beste mensen, zit er alweer op. Didier maakt zich klaar, is aan het warmlopen hier aan de andere kant. En maakt straks uiteraard zijn programma. Veel succes daarmee, Didier. En uiteraard voor u bedankt voor het luisteren. En blijf vooral afgestemd op de gezelligste in Brugge, West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. 3 anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar 2 verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. 1 van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs 1 iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in 1 dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er binnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Wevelgem is gisterenmiddag een fietser zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw kwam omstreeks 4 uur onder een voertuig terecht op de rotonde van de N8 in de richting van de E403 in Brugge. De brandweer moest haar van onder het voertuig bevrijden. Een deel van de rotonde bleef een lange tijd afgesloten voor het verkeer. Langs de Mandellaan in de Roeselare is gisteren namiddag rond 6:30 een bestuurder met zijn wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst. De chauffeur werd na de aanrijding naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand en de precieze omstandigheden van het ongeval zijn er voorlopig verder geen gegevens bekend. In Wervik heeft het Gallo-Romeinse weekend meer dan 15.000 bezoekers gelokt. Op het Balokke-eiland brengen verschillende groepen de tijd van de Galliërs en Romeinen opnieuw tot leven. Alles moet daarbij historisch kloppen. De deelnemers dragen zelfgemaakte uitrusting en eten, drinken en slapen zoals Romeinse soldaten dat vroeger deden. In Kortrijk hebben de West Warriors meer dan 1000 kilogram appelen van de afvalberg gered. Het gaat om fruit dat door kleine deukjes niet meer in de gewone winkelrekken terechtkomt. Anne-Sophie de Bruiker verkocht de appels gisteren in Kortrijk. Volgens de organisatie is het zonde dat perfect eetbaar fruit door zijn uiterlijk dreigt verloren te gaan. In de Boterstraat in Ieper hebben Serge Koeter en Vincent Heerts een botertaart van maar liefst 40 meter lang gebakken. Voor het gebak moest 14 uur crème brûlée worden geklopt. De burgemeester kreeg de eer om het eerste stukje aan te snijden. Het opvallende initiatief kadert in het weekend van de klant. In Brugge lokte de verkoop van vintage voetbal-t-shirts gisteren heel wat liefhebbers naar het Pannenhuis. Verzamelaars konden er zoeken naar oude en bijzondere t-shirts van Belgische en buitenlandse voetbalclubs. Het evenement toont dat klassieke voetbaltruitjes steeds populairder worden als verzamelobject en als kledingstuk. En we eindigen aan de kust. Het Wielingenbad in Wenduinen is opnieuw open na een renovatie van 1,29 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en een beter geïsoleerd buitenschild. Het bad is voortaan ruim 20 uur per week langer open en een ticket kost er 2 euro.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo'n waar ik heel het jaar van kan genieten. van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

Sarah Tsouka als opener van deze VBRO Staarparade. Ja, een beetje toepasselijk, want de voorbije week gaf ze de eerste foto's vrij van haar zelf met haar kindje dat ze in het voorjaar geboren is. Ze had het vooraf aangekondigd dat ze na de geboorte echt wel bewust tijd voor zichzelf en haar gezin wilde. En de 36-jarige Tsara, die is natuurlijk super trots op haar zoontje. En geniet volop. Dus het wordt misschien nog wel even wachten voor wat nieuw radiowerk. Maar ze bedankte intussen ook de fans voor het geduld en het bewuste stapje opzij zo voor die eerste maanden. Wij doen geen stapje opzij, nee hoor. Zelfs in een drukke radioweek zijn we paraat voor een gloednieuwe Staarparade. Bedankt trouwens collega Rudy Meins voor de afgelopen 2 uur. We horen je graag terug morgenmiddag hier bij VBRO. En een drukke radioweek, vorige week zondag nog het verzoekprogramma. En eind van deze maand zijn we er ook weer, als alles goed gaat wel te verstaan, de laatste zondag van de maand terug met de Staarparade Groetjes uit Brugge. Dus voor wie het per post wil doen, het is het moment om nog even een kaartje te gaan sturen naar de radio. En afgelopen maandag hadden we Buma NL, de uitreiking van de Nederlandse muziekprijzen. En daar gaan we toch nog wel eventjes kijken wat die top 3 bracht. Dat was natuurlijk wel een schitterende, verrassende show. En gisteren dan de allereerste aflevering van seizoen 3 van Vers van de Naald. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dat je evenveel geniet van het programma vandaag. Tot 1 uur een pak Duitse en Nederlandstalige muziek. En als eerste Nederlandstalige Thomas Bergen, als je de keuze had.

Hard to Get, de nieuwe single van Damien van As. Een jonge kerel die we beslist eens naar de studio moeten halen voor een uitgebreide babbel op zaterdag hier bij VBRO. Maar intussen toch maar weer naar de Duitsstalige muziek. En een leuk weetje, afgelopen week speelde Duitsland met het nationale voetbalelftal tegen Servië en ze wonnen. Of dat lag aan het feit dat Heino in het publiek zat, dat is een andere vraag. Maar blijkbaar heeft hij wel een voorliefde voor het Duitse nationale voetbal. Nu, de zanger zelf maakt er geen geheim van. Hij geeft in 1948 nog voor de Düsseldorfse club Schwarz-Weiß 06 gespeeld. En op 18-jarige leeftijd speelde hij zelfs voor het stadselftal van Düsseldorf. Maar uiteindelijk koos hij voor de muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: aquí en Op John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag ook weer een heel erg rustige dag. Die kan wat grijzer starten. Er kan wat meer nevel en mist hangen vanochtend vroeg. Maar dat lost dan weer op. En dat gaat dan weer leiden tot een mooie, rustige dag. Met temperaturen die gemakkelijk weer ergens vooraan die 20 graden gaan bivakeren. Weinig wind, rustige omstandigheden, veel zon. Misschien iets meer wolken gaandeweg de dag. Maar laat ons zeggen dat die zon nog altijd de eerste en de grote viool speelt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

een stevig nummer zo voor een zondagvoormiddag, maar het was wel de nummer 3 die afgelopen maandag bekroond werd door Buma Cultuur voor een uitzonderlijke opmerkelijke prestatie het voorbije jaar. Nachtenlang met, of beter gezegd, van Donnie en Yves Berendsen. En straks kijken we natuurlijk ook nog wel even wat de nummer 2 en de nummer 1 waren. Maar nu we het over de nachten hebben, misschien toch even terugdenken aan Zamstagnacht. Dat samen met Howard Carpendale.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Het mooiste schilderij met de lat hoog leggen, ook voor de muziek. Want Mona Lisa van Robert van Gemert was meteen goed voor de tweede plaats in de Buma NL-prijzen afgelopen maandag. Ja, een schitterende prestatie voor een heel mooi nummer ook. Dat scoorde het voorbije jaar. En ik dacht nog even no problemen op de draaitafel te leggen van Thomas Julian. Maar toen bedacht ik van, ja, maar Thomas die heeft ook nog in het Duits gezongen. Ja, even moeten zoeken, maar ik heb hem die single van onder het stof gehaald. Wir leben unseren Traum. Was sind

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. 3 anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar 2 verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. 1 van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs 1 iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in 1 dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

Jezus bloed van Frank Lucas. En daarmee zijn we deel 2 intussen al gestart van de VBRO Staarparade. Dus voor wie er nu pas bij komt, van harte welkom. Ik ben Didier van Severen en ik hou jullie gezelschap tot 1 uur vandaag. Met nog een hele pak muziek. Straks ook even kijken wat de Duitse hitlijst voor ons in petto heeft. En intussen vooral genieten, onder andere van de Nokkies Zeit 78.

Einmal im Leben, ja, ik wil dat ook eens meemaken, ein Kuss in Paris. En ja, voor Maite Kenny betekent dat terugstijgen naar plaats 8 in de Duitse slagerhitlijst van de voorbije week. En als we een klein beetje hoger kijken, want er staan zoveel schitterende nummers in, dan zien we op 2 blijven staan Vanessa Mai. En ja, die geeft het duidelijk ook te pakken in de liefde.

Ich fall zum liebsten in Love. Daarmee zaten we bij de Duitse Schlagercharts op de nummer 2 met Vanessa Mai. En luisteraars, doen we er nog eentje bij? Ook de nummer 1? Waarom niet? Helene Fischer, aan mijn zijde.

0: wel zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag ook weer een heel erg rustige dag. Die kan wat grijzer starten. Er kan wat meer nevel en mist hangen vanochtend vroeg. Maar dat lost dan weer op. En dat gaat dan weer leiden tot een mooie, rustige dag met temperaturen die gemakkelijk weer ergens vooraan die 20 graden gaan bivakeren. Weinig wind, rustige omstandigheden, veel zon. Misschien iets meer wolken gaandeweg de dag, maar laat ons zeggen dat die zon nog altijd de eerste en de grote viool speelt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
9: Banink.
8: Nieuwe vriendinnen?
9: Ook niet.
8: Fitnessabonnement?
9: Probeer nog een keer.
8: Geen idee, vertelde ik. Hè?
9: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
8: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
9: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
8: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
9: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
10: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
11: Dit is VBRO.

Suzy Marel met Garen tot de morgenlacht. Ze is aan de laatste dag bezig, Hans Veber, trotsplaat. Want morgenochtend hebben we een nieuwe trotsplaat. En wie dat is, nee, dat ga ik nog niet verklappen. Maar dat kan je wel al terugvinden op onze socials vandaag. En op de website vbro.be. Wat ik wel gecontroleerd heb, is wie dat er onder meer te gast is op zondag 28 november 2027. Want dan komt Stefan Ross met zijn immer wieder Stefan naar België. Ja, het is wel niet bij de deur. Het is in Sankt Vith. Dus ja, dat is een eindje rijden. En een zondag, dus dan ga ik toch wat moeten regelen voor ons programma. Maar dat is natuurlijk nog lang. We hebben nog tijd genoeg. Eerst zorgen dat ik die tickets kan gaan bemachtigen. Want naast Nicky en Stefan Ross is ook Eva Luginga daar te gast. En ja, hoog tijd zou ik zeggen om nog een nummertje van haar te gaan spelen hier bij VBRO.

met daarnet te zeggen dat Nicky naar België komt volgend jaar en zo'n leuk truckliedje van haar op de draaitafel te leggen. Ja, kon ik het niet laten om er ook nog Edwin Bos achteraan te gooien met Achter in mijn truck. En als jullie het goed vinden, doen we er nog eentje bij. Wat dacht je van Tina Trucker en Gessel Wijkstra? Truck Drivers.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Terug naar het jaar 2015 met Johnny Slegers. Bij jou wil ik zijn. En ja, daarmee zijn we deel 3, het derde en laatste deeltje van de VBRO Staarparade aangevangen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan. We hebben nog een klein uurtje te gaan. En straks natuurlijk kun je genieten ook van collega Eddie Govert zijn accordeondeuntjes en het goud van eigen bodem. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog een pak Duitse en Nederlandstalige. Te goed voor dat het 1 uur is. En ik heb jullie beloofd, ik ging jullie ook de nummer 1 voorstellen die afgelopen maandag in de prijzen viel bij Buma Cultuur. En ja, niet alleen afgelopen maandag viel hij in de prijzen, maar hij viel eerder ook al in onze prijzen, want hij was onze nummer 1 van onze VBRO Top 30, de Top 100 van het jaar 2025. Ik heb het over Samuel Welten met Echte Liefde is te koop. En ik hoor jullie al vragen, en wie wordt het dit jaar? Wel, luisteraars, ja, ondanks dat ik de samenstelling doe, ik ben nog niet gaan spieken of het al een beetje duidelijk wordt wie dat zou kunnen zijn. Maar ik heb wel een vaag vermoeden, want mijn collega Maarten, die vroeg mij de voorbije week ook al of ja, die kerel die nu toch al een 23 weken meedraait, of dat geen kanshebber is voor wel een heel speciale trofee. Maar ik verklap nog niks. Eerst moet het jaar bijna om zijn natuurlijk, want er kan nog heel veel gebeuren de komende weken en maanden. Maar wat zeker is, Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Die is de nummer 1 geworden bij de Buma NL Cultuurprijzen.

Ik kan haar geen ongelijk geven. Het is te gek om weer verliefd te zijn. En Misha Mara. En wie ligt er nu op de draaitafel? Oh ja, de remix coverversie van Manuel Goodbye. En dan denken heel wat luisteraars meteen aan Audrey Lenders. Maar ja, ik ga toch voor de nieuwe versie van Mella Rose. Maar ik wil de fans van Audrey Lenders niet teleurstellen. Dus dan ga ik meteen erachteraan om ook nog eens Sommernacht am Lago Maggiore voor jullie te draaien.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het WBRO
1: Feestcafé. De WBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Ricky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag ook weer veel zon, al kunnen er gaandeweg toch wel geleidelijk een beetje meer wolken opduiken. Niet dat het bewolkt zal geraken, de zon speelt echt wel de hoofdrol, maar je ziet toch dat er geleidelijk iets meer bewolking opduikt bij temperaturen die ook weer ergens rond of vooraan die 20 graden gaan zitten. Dat blijft een constante. We zitten in warme lucht en we halen gemakkelijk 20 tot 22 graden als maxima. Zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting, dus alles zit eigenlijk weer helemaal goed om er een hele mooie nazomerse dag van te maken. Verder zie je dan dat we geleidelijk aan in de loop van vanavond en vannacht weer vorming van wat nevel en mist krijgen bij minima die rond dezelfde waarde uitkomen als de voorbije nachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
4: Dit is VBRO.

Daniela Alfinito komt er zo meteen aan, want ik las dat ze gewisseld is van platenlabel. Ze is richting Artcom Music Group en ja, dat wordt een nieuwe sound en een, ja, ook een nieuw album dat eraan komt op 1 januari, als ik het goed voor heb. Maar zover zijn we nog niet en die zenuwflustan, die wil ik toch wel eventjes voorluisteren, maar ja, het is mij niet meer gelukt, want ze is maar vrijdag uitgekomen en het was best een drukke zaterdag. Dus ik zou zeggen, ja kijk, we doen het nog even met haar vorige, haar Walkman.

Ja, ik kan alleen maar hopen en dromen dat ik, als ik haar leeftijd bereik, dat ik ook nog altijd programma's mag presenteren, want dat doet zij ook nog altijd, elke week, met live artiesten zelfs. Dus dat kan tellen. Ik had het over Rita Young met haar spiksplinternieuwe Liefde lezen. En we hadden haar gisteren in de uitzending van Vers van de Naald. Wie er aanstaande zaterdag bij is tussen 10 en 12 bij Dieter en ikzelf, dat verklap ik nog lekker niet. Daarvoor moet je de komende week onze socials in de gaten houden. En natuurlijk luisteren zaterdag aanstaande tussen 10 en 12 hier naar VBRO. Of een nieuwe afspraak zondag tussen 10 en 1 voor een gloednieuwe staarparade. Want er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En zo meteen krijgen jullie Eddie Govert natuurlijk hier bij VBRO. Veel plezier alvast en wat mij betreft graag bis nächste Woche. Tschüss!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruituin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.

Een goedemiddag, beste vrienden. En welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert en ik zit weer klaar, zoals elke zondag, voor onze marathon-uitzending. Je hoorde al 40 ans d'accordéon van Albert Hennebel. En dat was een goede inswinger natuurlijk, hè. Maar we moeten eerst en vooral DJ Van Sever bedanken voor de afgelopen staarparade. Dankjewel, DJ. En zoals gezegd, een uurtje accordeon. Voor een accordeondeuntje heet dat. We horen Le Grand Julot en ook de Alm Power. Een beetje, ja, een beetje muziek uit de Alpen misschien, hè? Klompendans, daar komen ze.

Een liedje uit vroeger tijden, de Ezelserenade, gespeeld op het accordeon door Bolle Jan. En we gaan even kijken in de Westhoek met Camille Blankaert, Bellamy.

We konden even lekker meeschuiven en meezingen met deze bonte meezingers van Édouard Remblay. Tot aan het nieuws en de weerberichten krijgen we nog

tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag ook weer veel zon. Al kunnen er gaandeweg toch wel geleidelijk een beetje meer wolken opduiken. Niet dat het bewolkt zal geraken, de zon speelt echt wel de hoofdrol. Maar je ziet toch dat er geleidelijk iets meer bewolking opduikt. Bij temperaturen die ook weer ergens rond of vooraan die 20 graden gaan zitten. Dat blijft een constante. We zitten in warme lucht en we halen gemakkelijk 20 tot 22 graden als maxima. Zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting, dus alles zit eigenlijk weer helemaal goed om er een hele mooie nazomerse dag van te maken. Verder zie je dan dat we geleidelijk aan in de loop van vanavond en vannacht weer vorming van wat nevel en mist krijgen bij minima die rond dezelfde waarde uitkomen als de voorbije nachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
6: Banink.
5: Nieuwe vriendinnen?
6: Ook niet.
5: Fitnessabonnement?
6: Probeer nog een keer.
5: Geen idee, vertelde ik.
6: Een nieuwe outfit, van Jo Fashion in Oostkamp.
5: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
6: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
5: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
6: Voilà.
7: Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
8: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: Dit is VBRO.

En zo schuiven we lekker door in ons uurtje accordeon natuurlijk. Na het nieuws en de berichten kregen we Jane en John te horen, ook Johan Veugelers en Johnny Clarisse, ook al uit de Westhoek. The way it's gonna be. En we gaan door met Patrick Lefevre en Manfred Jongenelus. Die komt uit Nederland en die gaat er flink tegenaan hoor. Luister maar naar zijn Memories.

hoorden Roberto aan het werk met een lekkere medley van tango's, bekende liedjes uit vroeger tijden. We gaan zo stilaan naar het einde van ons uurtje accordeon, maar geen nood. Na 2 uur gaan we van start met Goud van Eigen Bodem, met liedjes van vroeger van onze artiesten. Blijf maar luisteren, want je hoort liedjes terug die je bijna nooit meer hoort op de radio. En ondertussen, ja, accordeon natuurlijk, hè. Liedjes van Oscar de Naaier, Julia Narbon en Ray Verhagen. Grootvaders Klok. Tot zo!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: Goud van eigen bodem.

Een aantal liedjes kan je horen natuurlijk dat we gestart zijn met Goud van Eigen Bodem. VBRO is dit, mijn naam is Eddy Govert en we gaan nog 2 uur door met liedjes van onze eigen Vlaamse artiesten. Ik hoop dat je genoten hebt van ons uurtje accordeon, maar nu gaan we voor Nederlandstalige artiesten en soms wel een keertje anderstalig. We hoorden al Jimmy Frey met Nieuwe Liefde, Nieuwe Dromen. En wat staat er op het menu? Wel, Erik van Eigen met Hotel Stel Verdriet, ook Truus, Ik hou nog zoveel van jou. En starten doen we met Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied. Moederogen. En dat is een liedje uit 1969. Daar komt-ie.

0: We hoorden Mieke uit Betere Tijden. Ik wil je wel geloven uit 93. En tot aan het nieuws en de berichten nog drie liedjes. Eentje van Mark Dex, Verliefder dan ooit. Ook Danny Joe in het Engels, Easy Rider. En Willy Sommers, ja, wat moet ik zeggen? De prins van het Vlaamse lied? Dat zou wel kunnen, hè? Stapelgek. Komt-ie.
1: Ooit.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amorigio en Robbie Struif over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanmiddag ook weer veel zon, al kunnen er gaandeweg toch wel geleidelijk een beetje meer wolken opduiken. Niet dat het bewolkt zal geraken, de zon speelt echt wel de hoofdrol, maar je ziet toch dat er geleidelijk iets meer bewolking opduikt bij temperaturen die ook weer ergens rond of vooraan die 20 graden gaan zitten. Dat blijft een constante. We zitten in warme lucht en we halen gemakkelijk 20 tot 22 graden als maxima. Zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting, dus alles zit eigenlijk weer helemaal goed om er een hele mooie nazomerse dag van te maken. Verder zie je dan dat we geleidelijk aan in de loop van vanavond en vannacht weer vorming van wat nevel en mist krijgen bij minima die rond dezelfde waarde uitkomen als de voorbije nachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Whiskey en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO. Goud van

Ja, ja, de liefde die speelt weer een grote rol in de liedjes van onze artiesten. We hoorden Marva met Leven, Leven, de Liefde en ook Johnny White, Jij weet wat liefde is. En we gaan door met liedjes over liefde en toestanden, hè. We horen een opname van Get Ready, Marjolein. En Rudy Meins is er ook bij, maar in duet met Jolie Mans. Weet jij wat liefde is? Rudy, ik weet het.

Ja, ja, als The Strangers en Eddie Wally de handen in elkaar slaan, en wel, dan krijg je dit, hè. Oh, wat een kus. We gaan naar het einde van ons eerste uurtje van Goud van Eigen Bodem, maar, troostje, na 3 uur nog een uurtje natuurlijk, hè. En ondertussen horen we opnames van Eddie Smets. De zon gaat weer schijnen. Ook Dan O'Neill, misschien een beetje minder bekende naam, maar mooie muziek. Cockles and Mussels. En starten doen we met Erik Marijse. Laat me maar alleen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. Krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Wevelgem is gisterenmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw kwam omstreeks 4 uur onder een voertuig terecht op de rotonde van de N8 in de richting van de E403 in Brugge. De brandweer moest haar van onder het voertuig bevrijden. Een deel van de rotonde bleef een lange tijd afgesloten voor het verkeer. Langs de Mandellaan in de Roeselare is gisteren namiddag rond 6:30 een bestuurder met zijn wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst. De chauffeur werd na de aanrijding naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand en de precieze omstandigheden van het ongeval zijn er voorlopig verder geen gegevens bekend. In Wervik heeft het Gallo-Romeinse weekend meer dan 15.000 bezoekers gelokt. Op het Balokke eiland brengen verschillende groepen de tijd van de Galliërs en Romeinen opnieuw tot leven. Alles moet daarbij historisch kloppen. De deelnemers dragen zelfgemaakte uitrusting en eten, drinken en slapen zoals Romeinse soldaten dat vroeger deden. In Kortrijk hebben de West Warriors meer dan 1000 kilogram appelen van de afvalberg gered. Het gaat om fruit dat door kleine deukjes niet meer in de gewone winkelrekken terechtkomt. Anne-Sophie de Bruiker verkocht de appels gisteren in Kortrijk. Volgens de organisatie is het zonde dat perfect eetbaar fruit door zijn uiterlijk dreigt verloren te gaan. In de Boterstraat in Ieper hebben Serge Koeter en Vincent Heerts een botertaart van maar liefst 40 meter lang gebakken. Voor het gebak moest 14 uur crème brûlée worden geklopt. De burgemeester kreeg de eer om het eerste stukje aan te snijden. Het opvallende initiatief kadert in het weekend van de klant. In Brugge lokte de verkoop van vintage voetbalt-shirts gisteren heel wat liefhebbers naar het Pannenhuis. Verzamelaars konden er zoeken naar oude en bijzondere t-shirts van Belgische en buitenlandse voetbalclubs. Het evenement toont dat klassieke voetbaltruitjes steeds populairder worden als verzamelobject en als kledingstuk. En we eindigen aan de kust. Het Wielingenbad in Wenduinen is opnieuw open na een renovatie van 1,29 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en een beter geïsoleerd buitenschild. Het bad is voortaan ruim 20 uur per week langer open en een ticket kost er 2 euro.
3: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
4: Banink.
3: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
3: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
3: Geen idee, vertel het, hè?
4: Een nieuwe outfit, hé? Van Jo Fashion in Oostkamp.
3: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
4: Ik ook. Totdat ik er gevonden heb, hé? Zijn door rolles. Van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
3: Dus hij hoorde niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat, de Yo Fashion?
4: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
5: Goud van eigen bodem.

En daar zijn we weer terug, vrienden, voor het tweede gedeelte van Goud van Eigen Bodem. Je hoorde Bobby Prins met Je kan niet altijd 16 zijn. En daar heeft hij gelijk in, hè. En wat horen we? Wel, de Marlets, de dikke nek cancan. Altijd grappige teksten, hè. Ook Marian Berger is erbij met Rozen uit Napoli. Oh la la, dat klinkt een beetje, ja, charmerend, hè. En ook John Larry, Alleen, de grote hit uit 1963. Daar komt-ie.

Dat was nog even Bart van den Bossen. Ja, de zo betreurde Bart van den Bossen, want hij is ons ook veel te vroeg ontvallen. We hoorden zijn liedje Als ik het niet meer weet. Maar ik weet het wel hoor. We krijgen nog Jan Sando, de Brugse artiest met Ik hou zo van muziek. Ook Elisa Wout, ja, berucht en beroemd in de jaren 80, Four Times More. En ook Vanessa Chinitor, een frisse dame en een frisse stem. Ik ben blij dat ik je weer zie.

0: Wel seks zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanmiddag ook weer veel zon. Al kunnen er gaandeweg toch wel geleidelijk een beetje meer wolken opduiken. Niet dat het bewolkt zal geraken, de zon speelt echt wel de hoofdrol. Maar je ziet toch dat er geleidelijk iets meer bewolking opduikt. Bij temperaturen die ook weer ergens rond of vooraan die 20 graden gaan zitten. Dat blijft een constante. We zitten in warme lucht en we halen gemakkelijk 20 tot 22 graden als maxima. Zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting, dus alles zit eigenlijk weer helemaal goed om er een hele mooie nazomerse dag van te maken. Verder zie je dan dat we geleidelijk aan in de loop van vanavond en vannacht weer vorming van wat nevel en mist krijgen bij minima die rond dezelfde waarde uitkomen als de voorbije nachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
7: Dit is VBRO.
8: Goud van eigen bodem.

En we zitten ondertussen in het laatste kwart van Goud van Eigen Bodem. We hoorden Joe Harris met El Matador uit de jaren 70. En Suzy Marel met Tot de Morgen Lacht. En dat is onze trotsplaat van de week hier bij de VBRO. We gaan door met Goud van Eigen Bodem. We horen Marleen, Hij is zo iemand. En ook Bart Kael met Two in Love. En het is een Nederlandstalige opname, hoor. Luister maar.

Ja, als je zegt Urbanus, dan weet je het, hè. Grappige liedjes met grappige teksten. Je hoorde 1, 2, 3, rikketikketik. Ja, een aftelrijmpje voor de kinderen, hè. Maar er zat meer achter. We zijn helaas op het einde gekomen van onze namiddagprogrammatie. En je hoort non-stop natuurlijk na het tijd zijn van 4 uur. Maar je hebt nog enkele liedjes te goed. 3 trouwens. Kate Lane met Lailola. Ook Frank Valentino, maar in het Engels, I Believe. En Misha Mara met Rozen Marta. Een bijzonder mooi liedje trouwens. Wij nemen afscheid, niet voor lang. Morgen tussen 10 en 12 hoor je me terug voor koffietijd. En ik hoop dat ik jullie ook mag begroeten. Maak er nog een fijn weekendje van, geniet ervan. En tot de volgende keer, hè. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daaronder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig. Met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Je

0: De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Rocky en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Niet dat het bewolkt zal geraken, de zon speelt echt wel de hoofdrol. Maar je ziet toch dat er geleidelijk iets meer bewolking opduikt. Bij temperaturen die ook weer ergens rond of vooraan die 20 graden gaan zitten. Dat blijft een constante. We zitten in warme lucht en we halen gemakkelijk 20 tot 22 graden als maxima. Zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Dus alles zit eigenlijk weer helemaal goed. Verder zie je dan dat we geleidelijk aan in de loop van vanavond en vannacht weer vorming van wat nevel en mist krijgen bij minima die rond dezelfde waarde uitkomen als de voorbije nachten. De komende dagen blijft het voorlopig nog even erg rustig weer. Nog ergens tot en met het midden van de week, laat ons zeggen, zitten we ook nog in erg warme luchtsoort met telkens temperaturen die overdag gemakkelijk rond die 20 graden gaan zitten of zelfs iets daarboven. Maxima van een 1, 22 graden zullen ook tot en met woensdag zeker geen uitzondering zijn. Rustig weer ook daarbij, weinig wind telkens. En dat zet dan wel in de nachten eventueel de deur open voor vorming van wat nevel of mist. Niet dat dat nu heel uitgebreid zal zijn, maar er zullen zeker hier en daar nevel- en mistbanken opduiken. Ja, en dan krijg je natuurlijk telkens de vraag, lost dat gemakkelijk en vlot op? Misschien dat dat op een of andere dag wel eens wat moeilijker kan verlopen. In alle geval, wel zachte temperaturen, koelere nachten, weinig wind ook. En vanaf woensdag of donderdag zou het dan gaan keren. Dan lijken depressies en storingen hun weg te vinden naar onze omgeving. En dan zou het wel eens kunnen dat we vanaf dan toch wel met de echte herfst te maken krijgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Dit is...

De komende dagen blijft het voorlopig nog even erg rustig weer. Nog ergens tot en met het midden van de week, laat ons zeggen, zitten we ook nog in erg warme luchtsoort met telkens temperaturen die overdag gemakkelijk rond die 20 graden gaan zitten of zelfs iets daarboven. Maxima van een 22 graden zullen ook tot en met woensdag zeker geen uitzondering zijn. Rustig weer ook daarbij, weinig wind telkens. En dat zet dan wel in de nachten eventueel de deur open voor vorming van wat nevel of mist. Niet dat dat nu heel uitgebreid zal zijn, maar er zullen zeker hier en daar nevel- en mistbanken opduiken. Ja, en dan krijg je natuurlijk telkens de vraag, lost dat gemakkelijk en vlot op? Misschien dat dat op een of andere dag wel eens wat moeilijker kan verlopen. In alle geval wel zachte temperaturen, koelere nachten, weinig wind ook. En vanaf woensdag of donderdag zou het dan gaan keren. Dan lijken depressies en storingen hun weg te vinden naar onze omgeving. En dan zou het wel eens kunnen dat we vanaf dan toch wel met de echte herfst te maken krijgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder, in de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Wening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Niet dat het bewolkt zal geraken, de zon speelt echt wel de hoofdrol. Maar je ziet toch dat er geleidelijk iets meer bewolking opduikt. Bij temperaturen die ook weer ergens rond of vooraan die 20 graden gaan zitten. Dat blijft een constante. We zitten in warme lucht en we halen gemakkelijk 20 tot 22 graden als maxima. Zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Dus alles zit eigenlijk weer helemaal goed. Verder zie je dan dat we geleidelijk aan in de loop van vanavond en vannacht weer vorming van wat nevel en mist krijgen bij minima die rond dezelfde waarde uitkomen als de voorbije nachten. De komende dagen blijft het voorlopig nog even erg rustig weer. Nog ergens tot en met het midden van de week, laat ons zeggen, zitten we ook nog in erg warme luchtsoort met telkens temperaturen die overdag gemakkelijk rond die 20 graden gaan zitten of zelfs iets daarboven. Maxima van een 22 graden zullen ook tot en met woensdag zeker geen uitzondering zijn. Rustig weer ook daarbij, weinig wind telkens. En dat zet dan wel in de nachten eventueel de deur open voor vorming van wat nevel of mist. Niet dat dat nu heel uitgebreid zal zijn, maar er zullen zeker hier en daar nevel- en mistbanken opduiken. Ja, en dan krijg je natuurlijk telkens de vraag, lost dat gemakkelijk en vlot op? Misschien dat dat op een of andere dag wel eens wat moeilijker kan verlopen. In alle geval wel zachte temperaturen, koelere nachten, weinig wind ook. En vanaf woensdag of donderdag zou het dan gaan keren. Dan lijken depressies en storingen hun weg te vinden naar onze omgeving. En dan zou het wel eens kunnen dat we vanaf dan toch wel met de echte herfst te maken krijgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
6: Banink.
5: Nieuwe vriendinnen?
6: Ook niet.
5: Fitnessabonnement?
6: Probeer nog een keer.
5: Geen idee, vertelde ik. Hè?
6: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
5: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
6: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zando Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
5: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
6: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
7: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daaronder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig. Met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: VPRO Terug in de Tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee. Terug in de Tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Niet dat het bewolkt zal geraken, de zon speelt echt wel de hoofdrol. Maar je ziet toch dat er geleidelijk iets meer bewolking opduikt. Bij temperaturen die ook weer ergens rond of vooraan die 20 graden gaan zitten. Dat blijft een constante. We zitten in warme lucht en we halen gemakkelijk 20 tot 22 graden als maxima. Zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Dus alles zit eigenlijk weer helemaal goed. Verder zie je dan dat we geleidelijk aan in de loop van vanavond en vannacht weer vorming van wat nevel en mist krijgen bij minima die rond dezelfde waarde uitkomen als de voorbije nachten. De komende dagen blijft het voorlopig nog even erg rustig weer. Nog ergens tot en met het midden van de week, laat ons zeggen, zitten we ook nog in erg warme luchtsoort met telkens temperaturen die overdag gemakkelijk rond die 20 graden gaan zitten of zelfs iets daarboven. Maxima van een 22 graden zullen ook tot en met woensdag zeker geen uitzondering zijn. Rustig weer ook daarbij, weinig wind telkens. En dat zet dan wel in de nachten eventueel de deur open voor vorming van wat nevel of mist. Niet dat dat nu heel uitgebreid zal zijn, maar er zullen zeker hier en daar nevel- en mistbanken opduiken. Ja, en dan krijg je natuurlijk telkens de vraag, lost dat gemakkelijk en vlot op? Misschien dat dat op een of andere dag wel eens wat moeilijker kan verlopen. In alle geval wel zachte temperaturen, koelere nachten, weinig wind ook. En vanaf woensdag of donderdag zou het dan gaan keren. Dan lijken depressies en storingen hun weg te vinden naar onze omgeving. En dan zou het wel eens kunnen dat we vanaf dan toch wel met de echte herfst te maken krijgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 uur en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik, hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wijs dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zandorolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag ook weer een heel erg rustige dag. Die kan wat grijzer starten. Er kan wat meer nevel en mist hangen vanochtend vroeg. Maar dat lost dan weer op. En dat gaat dan weer leiden tot een mooie, rustige dag. Met temperaturen die gemakkelijk weer ergens vooraan die 20 graden gaan bivakeren. Weinig wind, rustige omstandigheden, veel zon. Misschien iets meer wolken gaandeweg de dag. Maar laat ons zeggen dat die zon nog altijd de eerste en de grote viool speelt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
7: Dit is VBRO.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: herenpokeren killenkoe. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen.

betaal. Maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet als

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salomstervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Ricky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

zeg maar niets. Er is geen mens die ons komt storen. Zeg maar niets en hoor de stilte die ons omringt. Zeg maar niets en hoor mijn hart dat zich bedringt.

schimmelt die ons kan stoeien. Zeg maar niets en hoor de stilte die ons omringt. Zeg maar niets, hoor mijn hart dat zich bedringt. Een vrouw, een man,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

te razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

de muis en de katten aan. En schapen verscheuren de leeuwen. Strelende handen beginnen te slaan. En teder gefluisterd.

We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop. In plaats van haar bloemen te plukken, is de wereld weer rijp voor de sloop. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen, kinderen zijn. Het loopt weer opnieuw uit de klauwen. Het beest diep in ons is er weer. Het is weer tijd voor ontreddering en rouw.

touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Waarom doen de mensen elkander zo'n pijn? Wie kan er een antwoord op geven? Zouden er toch van die weerwolven zijn, die van de doden leven? Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen

slikken is zich niet van haren, Buda. Maar mij geeft het niks hoor, ieder zijn meug. Mij liever een boomgaard dan een stalen spookstad. U moest er eens gaan kijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

geworden ontdagen en geploofd, lekker een zigeuner weggejoogd van mijn mansarde. Ik zal stom vloeken in de ka, als ik de ander gang ons

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt haar aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt haar aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 vliegen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Dude, zegt ze.

kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap, want ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En dat...

in debat. Je wat graag eens een branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

langs de straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekel.

Leven zoveel harte wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak, voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind, zo weerloos klein, dat nog...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO. Elke dag. De beste muziek van eigen bodem. VBRO.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein.

0: terug van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik maak dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik al wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had wel 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS